0: Yaya, zou a te kandate, sogi moninga zui. Sogi moninga zui. Yewana, kolomutuka, maboko makasi.
1: Force de frappe 2.